0: ek mag nu zone aanreden, dat je ploeg zet met schmeken, en dat würde wel abheren. Ik hoop dat rood wordt een goede halp zijn. Wanneer du die entschlüte deest, met dat schmeken ab te heren, dan is goed wanneer du een dag wählen deest, wanneer du dan niet onder druk bist. Wanneer du druk is, dan wirst du die ware Fälle nu schmeken, wils dat die treiste deed. Du die zelfs ne tiet zaten, moet zeggen, nächste dingsdag wel ik abheren. Zij dat te wem, een vriend, of wem in de familie. Dan wirst du die ook verantwoordig feilen en dat ook daunen. Deze andere persoon kon dan ook die motor spreken en die vernemen. Danach ihr du was abheren, du all den Tabak was schmieten en alles wat du met te daunen haft, de schwevel, de zegore, de piep, alles. Du den dag zo plonen, dat du immer was wat hebben te daunen. Du wat met andere taub, wat die en de andere ook wat schijn gonne. Du andere, die door schmeetje, uit dem stich gonne. Dat is zeer wichtig, dat du den eersten dag met ohne tabak vorig worst. Dat is een omstand en je feile, die worden aanlaken tabak te brokken. Weetst du wat die zijn? Ten bijspiel. Wann du mats wat en dine hang habe, wann du nur feis worst. En steht dort du dann anfangst te schmeke, dann sei dien vriend dort. Prou wat onder te donen met dine hang, wat du je wand best. Du bitte schoffe, oder fang an te nähe. Du ergend wat dine hang drog te hole. Wann du die je drungen fals, wat in mul te stappen, dann hol die wat je zündet, frucht, oder je keks. Je länger du kost weich blieven van schmeke, je doller wordt din körper zich veranderen. Meestens wordt dat goed zijn. Dat trickdraadje van tabak kan ook nog ondert veroorzaken, wat schwor is om aanvang, zoals kaprieting, meidigkeit, verdrisslichkeit en trouble met concentreren. Loo die dit nicht terughouden. Om 2 bad 4 weg, jij dat ook weich. Dit zijn bloos tekens dat din körper zich losmaakt van den laster. Vervroeger smaakt dat meine, dat ze dollar je wicht abnemen. Dit is meestens wils dan in een steed schmeetje, dan wordt zeit ze jeten. Een beetje wicht abnemen, is wat klinet en verglich, te den je notte, den einer haft van einer nicht schmeekt. Dat is alle mee leert. Wanneer du dan met eenmaal doch nicht die Ware kost, en deist ware schmeetje. Lot die dort bloos nicht ganz mautlos maken. Ik seetjunt, dort kan passieren dat mensje 2 oder 3 mal anfangen zich daarvan af te warnen. Sieh die sicher, dat du wat goudet hast, wat du daunen wärst, wat die wat van dat schmeetje aflenke, wann du dat nächste Mal warst versorgt seine te schmeetje. Nog een laatste woord, dit is voor al die nicht schmeetje daunen, du bloos nicht anfangen. Dat is gezondheidlich schädlich. Din odem rikt schlacht, de tene worden jeel, en de hut wordt faldig. De meeste ältere vrouwen die schmeetje, würde die zeggen dat zij würde wel abheren en nicht so viel geld verschwenden. Du alles ansaten, free te worden vom schmeetje. Din körper is de tempel Gottes. Du no den goud apostel. Du de frische Luft en hole, wat God ansieft, en nicht den Ruck van Tabak.
1: Dort is zo, du kost van schmeekje loskomen. Oder wann du wer in dine familie is, wat jeren wird abhören, dan kost du de mootmerken.
2: Als ne früh in ossen Mensch feil ik mi sehr schwach, aber dann dau ik mi ab Gott seine Kraft verlote. Ik will an seine Leib fasthaule. Hei wort ook für mi sorge, in meine Trune auf Wäsche. Krägt davon, weil Joyce von der rede,
3: nur dem wie in Leid hiere.

God lyft en versteht ons alle en dat meint die en me. Zine je nou dreekt Emma tau, voor de jonge en de oude, voor de eenzame en tregetrakne, voor de drieste en de brove. Zine lyf chant chine uitnom, also, veil du die niemals uitgesloten. En don't wat je waast as voor die, God wat die verstone. Vertrouw aan, en don't wat dien probleem is. Lei dine hand en zine. Ook en al onze lijflarigheid, des grote God rekent ons nog emma veel. Hij is ons veel weetje waast van omvang van de wereld, en wat nog door touw, hij wordt op emma. Denk aan wat voor de vrijheid Jezus zijn lijf die en mij jeft. Van deze vrijheid is ons en dat woord Gottes gezegd. Dat is de vrijheid dat wij ons zo onzijnen kennen als Jezus ons zet. Wij hebben de vrijheid zo'n vroeg te zijn voor wat hij ons gemaakt heeft. Jezus heeft den priest betaald voor de vrijheid nou die wij alle in verlangen hebben. Wij brokken niet meer gebongen zijn aan dat schmiertje, aan die vertwijfeling, oder sogar an unsere Gedanken über uns selbst.

0: dat wie zijn veel weet en God zijn ure. Dat meint die en mij.
1: Ja, en mij ook. Ook wanneer ik mij miserabelig feil over mijzelf. Ik heb de vrijheid, door Jezus Christus, nu aan te komen, aan mijn troubles te geven, en dan deed hij mij nooit wanneer rekenen.
0: Hast du Jezus aangenomen als dien haar en heiland? Wanneer je niet hast, dan is dit het wertvollste geschenk voor die te hebben, dat is vrijheid. Vrij te zijn van die ene zin in de volk daarvan. Du kost van deel je raad worden, wanneer du die zinde bekennen wordt, en Jezus vrouwen als hij die wordt vergeven en in dien leven aankomen. Wist du met ons te beden? Lieve haar Jezus, ik heb een last wat te schwer is voor mij te dragen. Dat is de gewicht van mijn zin. Ik kom van dij niet los. Ik leef dat du de levende God komst in deze welt nen, tom voor mij sterven, voor mijn zin. Ik zie die zo dankbaar, dat du best van dood op te stonen. En wanneer ik die mijn vertrouwen schenk, dan wirst du mij reinwaschen van mijn zin met dien bloed. Ik heb de hoop

komen worden. Dit is wat die schrijver en de zevaars hem zijn houdt. Dit is de ruw dat vergelijkt is met de vrede en ruw die we in ons leven kunnen hebben, wanneer we ons gans tot God hand geven. Dat is de ruw van gehoorzaam zijn. Dan is er ook de ruw van de raadok die we in de Heer Jezus hebben, de ruw dat te ons kämpft van onze zinden, vergeeft zijn. En dan is er ook de ruw van den hemel, de ruw dat voor alle wedergeborene mensen komen wordt. De Heer had gezegd dat de Israëlieten in een erfwacht gegonnen werden. En daarom weer God oorlijk geworden met aan. Dat we eerstens in een hart geweest, en dan deden ze dat in een wee bewiesen. Als de Israëlieten van Egypte terugkomen, werden ze nog niet van ihre Jette losgekomen. Als Moses op een berg weer, wo God aan de gezaadse geef, moeke aand en de mensen een golden kalf, en deden dat aanbeden. Later werden de mensen ook aangehoorzaam, als ze dat eerste maal in dat land inengonnen zullen. 10 van de 12 spionen brachten een slechte bericht, en de mensen worden niet inengonnen en dat even nemen. Ze stalden zich tegen Moses, Jezua, Caleb en God. De Hebreeën schrijver had zo'n zin, als hij daarvan reed, van hoe God met dat volk oorlijk weer. Die dit brief lazen, waren in dezelfde gevoel als de Israëlieten jaren terug weer geweest. De schrijver stal dem Heer Jezus ver als de raden te zijn lezer, die aan ruw geven kon. Wanneer ze dat niet aannemen würden, dan werden ze een grote gevoel. De Israëlieten en Moses in de tijd, die niet gehoorzaam weer geweest, kunnen niet in dat kanne en land inengonnen, waar aan ruw versproken werd. Op zonen die dem Heer Jezus afzeien, zijn en een veel ratere gevoel. Zonen die en zo'n ongeloven blijven, worden niet in dem Heer zijn eeuwige ruw inengomen. Dat is de erwacht, waarin mensen in deze tijd ook gonen. Dat fangt en dat hoort aan en bewies zich dan im leven. God brukt niet schwere, dan zijn jo is jo en zijn nee is nee. Aber hier wordt ons gezegd dat God en zijn oja schwere deed. Dit wist ons dat God dit ganse was doen wordt. Hij brukt mensen sprook, dat hij dit klaar maken kan. Die mensen die 20 jaar en alle weren, worden niet in God zijn kanne aan ruwen aankomen, dat hij aan geven wil. Dat is ook aangeloven dat mensen van hemel uitgesloten worden. Daar is ook een gevoel dat christen nu niet zo leven worden als God dat gevelt. Dat wordt menen dat ze in een geestelijke wildnis ramwanderen worden. Ze zeiden dat ze dem Heer Jezus aangenomen hebben, maar ze willen voor zichzelf leven. Zo'n leven wordt mensen niet ruw en zegen brengen. De eenste vrede en ruw dat we ervoren kennen, is de ruw en vrede die te ons komt, wanneer we gehoorzaam zijn, tot God. Wanneer we in Christus wandelen worden, dan worden we niet onvruchtbaar zijn. Nu de 12e en 13e vers in het 3e kapitel. Zijt u verbreden dat geen van u een bezit aan je levende hart heeft, dem leven je God te verloten. Aber vermoont je ondereinander dag voor dag, zolang als het nog vandaag heet, dat niet irgendwer verhoord wordt, deeg die zind er lest. Dan wie zijn met Christus eend geworden, wanneer we dat toevertrouwen dat we hem aanvang houden, vasthouden wat hem eng. Een mens kan nu ook een aangelevende hart hebben, verlegd weer in Jezus als de eenste heiland. Aber daar zijn tijden, wo wir dem Herrn nicht vertrauen worden, dat hij beter weet als wie weten, wat voor ons goed is. Oder hij heeft ons een verspreken en zijn woord gegeven, aber wie hat dat niet aangenomen en hat dat niet in ons leven aangewend? Jezus moest zijn jongen volken vermonen, wie ze niet geliefden. Ze waren klein geliefd. Wanneer God wat gezegd heeft en wie zei dat wie dat niet leven, dan maken we God tot een leugner. We kennen ons vallens op de Heer verloten. Hij wordt niemals terugkomen op zijn woord. De Bijbel is nu God zijn woord tot ons. Hier zijn meerdere schriften die dit erklaren. En dat vierde Mozeboek, waar Biliam voor Balak
Godsvegen Israel profetseer deed, lees vi dit en 4 Mose 23, 19 vers. God is niet een mens, dat hij liegen wordt, oder een mens zijn dat aan wordt leid zijn. Wordt hij wat zeggen en dat niet doen? Oder heeft hij gered en wordt dat niet goed maken? En dan Titus dat eerste kapitel, de eerste 2 vers. Paul, God zijn sklaaf, en Jezus Christus zijn apostel, nu God zijn uiterwilde er geloven, en de volle erkentnis van de waarheid, die nu Gods eeuwigheid is, en de hoopning voor dat eeuwig leven dat God, die niet liegen kan, versproken heeft voor eeuwige tijden. Dan is er nog eind aan Jacobus 1, 17. Jede goede en volkomene gave komt van boven, van dem licht voda, wie wem door chene steed es to endre, oder schote wachsel. God weet wat en an ze toekomst es, hij weet wat passieren wordt, hij weet wat voor ons dat baste es. Onze verantwoordelijkheid is dat we aan leven, en dat we aan gehoorzaam zijn. We moeten door te zien, dat er niet een aan je levende God en ons is. De schrijver woorden zijn de lezer dat ze zullen niet een aangelevende gehoord hebben, maar hij zegt aan wat ze doen zullen. Ze zullen zich ondereinander vermonen. Je weet niet, zijn we veel beter met klagen als we met moed toespreken zijn en anderen te vermonen. Daar zijn tijden waar mensen moedloos en verzocht zijn. En ze velen zich zeer alleen en verloten. We kennen den moed toespreken. We kennen voor den beden. We kennen den dat evangelium geven. De schrijver reed hier tot Christen. En je werden zich niet zeggen dat ze er oude weg verloten willen. Daar werden anderen die vervolgd worden, wil ze aan Christus leefden. Den veel moed. Ze moesten weten dat ze niet alleen stonden. Daar werden ook zonen die de gemeenschap met andere Christen verloten houden en die juistelijk kalt werden geworden. Zonen zullen vermoond worden. Dit is wat geschreven aan Lothar en Briefzaaier wordt, maar dat is goed dat het hier ook gezegd wordt. Dit is wat we in Hebreeën 10, 23 bij 25 lezen. Dan wel we ons bekentenis aan de hoopning vasthouden, ohne nood te laten, dan die dat verspreken geeft, is true. En wel we ook een dem andere betrachten, dat we ons ondereinander moed toespreken, te leven en goede werken, en niet onze verzamelingen te verloten, zoals welke er een moed is, maar ons een dem andere ermunteren, en zoveel meer als we zien, dat de dag nodig komt. Daar zijn mensen en dem herziene gemeente in moed veelt, doen ik kennen den moed toespreken, en aan en het christelijke leven de lengte helpen. Daar zijn ook zonen die nog niet bekeerd zijn. Denk je wie de goede noorrecht van Christus brengen? Mijn vriend, vielleicht bist du zelfs nog niet bekeerd. We willen niet hebben dat du zust ewig verloren zijn. Du kannst vandaag, nu krijgt, zelig gemaakt worden, waar du deine zinde dem Herr bekennen wirst en dem Herr Jesus aus den Heiland annehmen. Du kannst dat je rood nu doen. En du kannst weten dat du ewig leven hast. Is een wunderschöne Wahrheit. Ons fehlt zo'n vermoning dag voor dag. We weten niet hoe lang dat nog mogelijk wordt zijn. Zolang als dat vandaag is, zullen we flittig en Gods arbeid zijn. Morgen kan dat te laat zijn.

In 2 Korinther 6, 1-2, steht dit geschrieben. Wils wir seine Mitarbeiter sind, do wie jün prachere, dat die nicht Gott seine Gnod am Sonst kriege. Dann he sagt, ich habe die an eine angenehme Tiet angenommen, und an der Radungstag halb ich die. Kick, nu es eine angenehme Tiet. Dit es der Radungstag. Paulus nehmt ein Port von dieser Farge von dem Prophet Jesaja. Da sind Menschen, die viel Dinge, en morgen en dan schuwe, ik word dat morgen doen. Ober ze schreeuwen dat niemand je doen. Met die wisse dingen is dit niet zo schlimm, ober wandelt met die ziel en de radung te doen haft, dan is dat zeer schlimm. Wanneer een mens dem Herr Jezus als Heiland en dit leven niet aangenomen haft, dan is dat op eeuwig te lood. Nu is de radungsdag, nu is de tijd dat du die zeker maken zust, dat du waar de geboren bist. En hoe kanst du dat doen? Gott zijn woord, de Bibel. Zeg dat zonen die aan dem Herr Jezus geleven, ha dat eeuwig leven. Johannes 1, 12 en 13 zegt, over al die arm, dat heet Jezus Christus, aannemen, geef hij dat reich, Gott zijn kinder te heten, die niet van bloed, ook niet uit vleeslijk het verlangen, ook niet uit een man zijn willen, over van Gott geboren zijn. En dan in Johannes 5, 24 lezen we, en waarheid zei ik junt, wer mijn woord hiert, en dem geleefd die mij geschenkt haft, haft dat eeuwig leven, en kämpft nicht hem gerecht, ober es vom dood tom leven gekomen. Wanneer du dem Herr Jezus aannemst, dan jeft God die dat eeuwig leven, en du kannst dan weten dat du best zelig geworden. Dat je zaads, kon geen mens zelig maken. De Jude puchte zich dat ze de Jezaadse hoorde. Ober China, sogar de priester, kunnen dat gans holen. Dat meent niet dat de Jezaadse aanrecht oder anheilig wäre. Dat Jezaadse wist bloos wie zindlich wie zend. Dat Jezaadse wie haarlich. Ober wat wie een Christus ha, is veel haarlicher. Dat is veel beter. Daar is een interessante schrift in 2 Korinther, het 3 kapitel. Daar redt Paulus van de onderscheid tussen Moses en dat je zaad en Christus en de radung die hij voor zich gebracht heeft. Daar zegt hij dat je zaad ons verdampt, over de juist maakt ons levendig. Als Moses van den boog met dat je zaad erop kwam, schien zijn je zegt met God zijn haarlijkheid. Wanneer hij met die mensen reden deed, dan leed hij een schleier even zijn je zegt. En wanneer hij met God reden deed, dan neemt hij dat op. Paulus zegt ons waarom hij dat deed, in 2 Korinther 3, 12-18 vers. Dit is wat het zegt. Zend hem al wie zo'n hoopning ha, zend wie zeer broof, niet zo als Moses, die zich een schleier verzien je zegt, moest houden, dat de kingen Israël niet kijken zullen, ab dort wordt verschwunk. Ober er zijn wie hoort je mocht, dan wat den vandaagse dag, blijft dat schleier ver aan, want dat oude bund geleest wordt, dat schleier dat in Christus weggenomen wordt. Ober wat des dag, wann Moses geleest wordt, ligt dat schleier op er hoort. Ober wann er hoort zich num Herr betiert, dan is dat schleier weggenomen. Nu, de Herr is de Jeest, en wo immer dem Herr zijn Jeest is, daar is vrijheid. Ober wie alle zijn met een opnut gezicht, dem Herr zijn Heerlijkheid, zoals in een spiegel, en zend doordat geëndert van een heerlijkheid naar nog een heerlijkheid van de Heer Jezus. Dat schleier dat op de Juden er hoorten weer dat ze niet zien kunnen dat God de Heer Jezus van aan geschikt houdt. Daar zijn nu ook zo'n mensen die een schleier op er hoorten hebben. Ze mochten zeggen dat ze niet leven kennen, wil ze dat niet met erdenken stemt. Oder dat ze God zijn woord niet aannemen kennen. De trubbel is de zin en een mens zijn hoort. Wanneer dat hoort naar de Heer draaien wordt, dan wordt dat schleier weggenomen worden. De Heilige Geest werkt en den verstand en dat mensen hoort, zodat ze naar de Heer draaien kennen en zo voor de Heer zijn arbeid en eer leven kennen. 14e en 15e vers. Dan wie zijn met Christus eentje worden,
Wann wir dat to vertrue, dat wir am Anfang hade, fasthole bat am eng. Wisset noch gesagt es, von dor, wann je sine Stem here, dann verhort je noch wat nicht, so as an die Verbesserung. De Schriebe bringt uns wieder de Längd und jeft uns ne grote Wahrheit. Wir sind mit Christus eint geworden, schrift he. Wir matte behole, dat de Schriebe haft erstens de Jude am Sinn, als hij des Brief schreef. Daar werden zo'n die je heert houden en je leeft houden, dat Christus de erfelling van alle woordzijingen weer, maar ze houden hem niet als er heiland aangenomen. Ze zullen zo'n toevertrouwen niet wegschmieten, ze zullen verwoord schoenen en de Heer Jezus aannemen als de enige heiland. Daar zijn mensen die van Jezus weten, maar ze hebben hem nog niet als heiland en Heer aangenomen. Bist du einer von dir? Wann jo, dann blieb nicht länger in so'n angelebende Zustand. Jef die selbst Hand zu dem Herr Jesus. He wort die aus sein Kind annehmen. He wort die deine Sünde vergeben und wort die seine Gerechtigkeit geben. Ain't mit Christus gemocht, kann bloß Gott donen. Wann dort passiert, dann wor wir auch derch amtchenne, bat am eng, dort Taufertruhe an am habe. Ons toevertrouwen is aan dem Herr Jezus en aan dem Herr God zijn kracht en volmacht, niet aan ons zelfs. Dit is wat de Herr Jezus zegt in Johannes 10, 27 bet 30. Mijn schoop heren mijn stem en ik chan aan, en zij val je mij nou en ik geef aan dat eeuwig leven, en zij worden niemals aankomen, en tjene kan die uit mijn hand rieten. Mijn voeder die mij die je geeft haft, es gerate aus alles, en tjene kan die uit mijn voda, zine hand riete, ek en die voda zijn eind. En dem apostel Peter zijn eerste brief, schrift hij dit aan 1 Petrus eind, 3:5. Je eert als dem Herr Jezus Christus zijn God en voda, die ons dech zijn grote erborme haft, die nieuwe geboorte je geeft, dat we door dech ne levende hoopning ha, dech Jezus en zijn opstonen van dood, to een overgoed dat niet verkomen of vergonen of verwaaltje kan, dat voor ons bewoord is in hemel, voor ons, die door God zijn almacht bewoord worden, door de geloven, to een raden die om laatste dag wordt geopenbaard worden. Wie hebben nu de raden? Maar door is een poort van de raden, dat in de toekomst wordt erveld zijn. Dit heeft met ons scherper te doen. Wie haan nu een charpe die verjenkelijk en irdisch is? Oba, God zij dank, wann Jezus terugkomen wordt en ons van dood afwakken wordt oder in de loft voor ons komen wordt, dan wordt hij ons een nieuwe charpe geven. Dat wordt een himmlische, een onverjenkelijke charpe zijn. En waarde God zij dank. De 15e vers zegt, wils het nog gezegd is, vandoor, wann je zijn stem heren, dan verhoort je nog wat er niet, zoals in de verbetering. Wanneer weer dat als de Juden er horten verhoord worden? Nadat passiert meerdere malen ze in de wildnis weeren, als ze naar in het land reisden. Door weer de tijden dat God aan vernichten wil ze houden zich jegen God gestald en weer aan je huurzaam gewaast. Ober God weer immer waarde genedig gewaast. De Hebreeën schrijven zegt nu te zien lezer dat ze zullen niet dezelfde fehler maken. Dat is nu ook nog de boodschap, wanneer dat evangelium je hier haast en du die door jegen stalen worst, dan wordt die hort gemaakt worden. Dat kan die in je wessen geven dat hort je worden is, en kan die niet langer in rechte weg wiezen. Je leeft God zijn woord. De Heer Jezus is voor die je sterven en heeft die zin om triets alle betoeld. O vriend, wil het nog vandaag is, lood aan die raden en die van die zin losmaken. God is zegen, mijn vriend.

0: dat jef tide van ek mi onja drok feil, en do as nich in frint ora min maan ram, de ek mi na trubel saie kon. Dan weit ek, wat ek daun no kon. God haft versproke emma met mi te zanne, en hy wat dat here van ek te aanbied.
1: Wann wie dat daun, dan kon hy ons in vredjewe wat wiet ewe ons verstone jet. Hy wat ons helpe, en den gedanke ter wie ons vasthalle.
0: Hier is nog een korte gedicht, wat ek die veer lezen wil, van wo dat is, van God ons in vriend jeft. Im leven is dat mine vreed, wils jeder tiet op mijn weg, is de stoortje orm van een vriend door, mij op te helpen op mijn weg. En wils ik nicht gold heb te jewe, dan mat ik mij bloos op lijf verloten. Mijn einzig gebed is, zolang als ik leef, God, maak mij wit voor mijn vriend.
1: De mens die dit gebed geschreven heeft, bid voor zijn vriend, die hem helpen deed in jeder omstand in zijn leven. Voor hem zijn vriend veel meer wit als irgendwat anders in leven. Vals je die ook zo?
0: Jo, Joyce, vriend zijn door voor ons einzige mal, aber nicht immer. Bloos God kon met ons zijn alle tijd en ons helpen.
1: En dat je bid, zei de schrijver, dat hij wel wat weet zijn van zijn vriend. Daar reed wie eerst al van, dat wie wel een goede vriend zijn van anderen.
0: Wie weet ook, dat wie God zijn lijf niet weet zijn, op hij heeft een bedingungsloze lijf voor ons, en dat weer wie zijn, en in wat voor omstand wie zijn. Wie vreien ons, dat wie hebben kunt met die reden. En wie hopen dat die onze vertaal je vallen haft. Vielleicht is nu de tijd wo du west met een van die vriend vertalen.
1: Jo, en ik wil dat ook doen. Wenn du eigen vrouw hast, dan kost du mij schrijven hier als de adres. En mijn naam is Sir Joyce Dick. Box 3 saas 1, Blumenuit, Manitoba, R0A0C0. En mijn phonenummer is 1-2-0-5-3-5-6-0-5-2-3. Zou ik dat nou even zeggen? 1-2-5-3-5-6-0-5-2-3. Maar tot het volgende keer, een dag en God met die.